0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag.

0: Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though. It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: It was terrible.
1: Get him away.
0: Hey, boo.
1: Boo.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep.
3: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziekomroep op de Flevo Gastvrije.

trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Dit is de Flevo
1: Ziekenoproep.
2: Boom, boom, boom, boom, de boom, boom, boom, boom, de eerste catastrofe. Boom, boom, boom, boom, het was op een zondagmorgen, onkel Miele die was thuis. En plots die stormde tante Nitte binnen met gedruis. Ga luwelijk wordt, ga slechter, ik word zolle door Gwanair. Want gij wist gewoon vertellen dat ze grote voeten neer. Dat is niet voor zijn onkel Miele, gij dan niet gezaad. Gij zus maar gezaad, als gij schoenen doet, dat het een helft aan vliegt als

Ze maken altijd ruzie, maar ze houden van elkaar. Ze maken altijd ruzie, maar ze houden van elkaar. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. De tweede catastrofe. Boom, boom, boom, boom. Toen tante Nitte 's morgens opstond, mensen ze verschoot. Want op de tafel lag de haar kanarievogel dood. Zeg Miele, riep ze woedend, wat had een neus weer al gedoen. Toen onkel Miele het pietje zag, die riep van groentooi. Dat is er mee, die citroen. Ik van de nacht uitgeduwen op. Dat sap van die citroen is u een ordig smoksken op. Dat is mijn onkel Miele en ik de centraal. Het zijn twee brave zielen waar ik

derde catastrofe. Rum, bum, bum, bum. Zoals het ieder jaar is bij mij de grote kaars. En onkel moet behangen, maar dat is voor hem een kruis. Dan ook maar vlug begonnen om er rap vanaf te zijn. Toen het gedaan was, riep mijn tante nitsen als een zwijn. Al die bulten in dat papier, zeg wat hij er nu weer al gedoen. Wat verdenken ze aan mijn onkel Miele, ik heb de kamers niet afgedoen. Daar is

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Liedewij de Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: En ik zou zeggen, welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: Wat hebben we vandaag op programma staan?
4: We beginnen met een reisje door Europa.
3: Oeh, gezellig.
4: Met muziek uiteraard.
3: Natuurlijk. En dan in de landstaal zingen, hè?
4: Ja, dat is de bedoeling.
3: Ja,
4: er moet een bloemetje aan de land zijn.
3: Ja.
4: Juist.
3: En tweede half uurtje heb ik de greep te kast. Ik heb weer een aantal cd's bij je neergelegd.
4: Dat dus hele stapel staat er, ja.
3: Ja, nou ja,
4: dat kan je. Ik denk zeker dat ik er niet doorheen kan komen, hoor. Nou ja, vooruit, we gaan het proberen.
3: Nou, dat geloof ik ook niet, maar dat maakt niet uit. Je hebt er flink wat liggen. En dan gaan we naar het nieuws. Ons tweede uurtje door. Hebben we een half uurtje duetten.
4: Daar beginnen we mee.
3: Ja. En daarna nog een half uurtje.
4: Een artiest van de avond.
3: En dat is Ademo. Daar ga ik het over vertellen.
4: Salvatore Ademo.
3: Ja.
4: Ja, precies, hè. Nou, prima. Die ga ik die misschien van draaien.
3: Ook prima. Och. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst maar even een reisje maken.
4: Maar we komen terecht in Griekenland.
3: In Griekenland. Dus.
4: En daar zit een topzanger.
3: Ja, Nana Mouskouri.
4: Kan niet missen.
3: Nee. Ja, ze is geboren in.
4: Op Kreta.
3: Ja, op Kreta, op het eiland.
4: Eiland, ja.
3: En hoe heet het? Ja, ze heet Joanna Mouskouri. Maar voor de vrienden zegt ze altijd Nana. En dat, zo werd ze ook als zangeres eigenlijk,
4: ja,
3: bekend.
4: Ja, dat is echt een kreting, een klein kind begint, hè? Nana. Ja. Ja, ja. Maar toen ze 3 jaar was, is zij zelf verhuisd naar Athene.
3: Ja, zijn ze naar Athene verhuisd. Want daar kreeg ze, omdat ze al mooi kon zingen, kreeg ze een privéscholen les om de stem te ontwikkelen.
4: Ja, en ze heeft ook op de conservatorium gezeten.
3: Ja, ja. Alleen werd ze daar weer van verwijderd. Ja, voor het eindexamen.
4: Ja, want ze zong behalve super ook jazz. Kan je niet hebben, hè?
3: Nee, wat een koude kak.
4: Als je niks verbeeldt en je bent niks, ben je 2 keer niks.
3: Nee.
4: Maar in het Songfestival in 1963, wint ze geen prijs.
3: Ah.
4: Maar haar albums in Frankrijk, België en Italië, die reizen de pan uit.
3: Ja. Ik had een oom, die was ook helemaal weg van haar.
4: Ja.
3: Met stapels platen van haar.
4: Ja, ongelooflijk. Nou goed, het is natuurlijk mooi. En dan gaan we naar luisteren.
3: Naar Tia Sena Acapimu. Voor jou, mijn liefste.

0: Nou.
1: We gaan verder reizen.
0: Ja, we gaan naar Italië.
1: Ja. En daar is Renzo Arbore.
0: Ja, dat is
1: een veelzijdig mannetje, hoor.
0: Ja, is heel veel over te vertellen.
1: Ja, hij is zanger, acteur, filmregisseur, televisiepresentator.
0: Hij heeft ook radioprogramma's gehad.
1: Filmregisseur is hij ook nog.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Wat doet die man, zeg. Ja, en de top er ook nog mee. Dat doet heel goed, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Want hij heeft onlangs, in 2010... Amerikaanse award gekregen van de Italiaanse USA Foundation.
1: Zo.
0: Nou, dat is niet niks. En ook nog een eredoctoraat in de muziek.
1: Van het Berklee College of Music.
0: Ja.
1: Zo.
0: Dat werd uitgereikt tijdens het 25-jarig jubileum van Umbrella Jazz Clinics.
1: Ja.
0: Dat is een jazzbandje die had. Nou, ik heb heel veel gedaan. Maar we gaan luisteren naar...
1: Uma.
0: Ja.
1: Nou,
0: en dat is vertaald?
1: Oma.
0: Nou, gaan we er naar luisteren.

0: Joma. Weet je wat ook nog wel leuk is om te vertellen? Ja, eigenlijk vertel. Over hem, van die Renzo Arbore. Hij was al een goed amateur klarinetist. En toen richtte hij in 1991 het orkest Italiana op. En daar speelden zo'n 15 artiesten in. Met als doel het Napolitaanse muziek wereldwijd populair te maken. Nou, ik denk dat dan wel gelukt is.
1: Oké. Okay. Ja? Nou, we komen nu in Spanje terecht. En daar is een persoon die minstens zo druk en zo handig is.
0: Ja.
1: Als hem, hoor.
0: Ja.
1: Ja, Rosalia.
0: En vertel eens wat over haar.
1: Nou, die is ook een singer-songwriter. Ze was op 20-jarige leeftijd al een flamenco-lerares.
0: Oh.
1: Ja. Dan ben je niet zomaar, hoor. Want flamenco vind ik best een lastige dans.
0: Is het ook? Dat is het. Ja. Dat is zo.
1: En ze trad op in diverse steden, maar overal kreeg ze dan een plaats om eventueel een prijs te winnen. Nominatie heet dat. Ja,
0: nominatie.
1: Ja, dus dat komt in België, ze hebben het in Engeland en meer. In verschillende landen hebben ze dat gehad. Ja, in Spanje onder andere,
0: ja, natuurlijk. Nou, ook in Engeland. In Glastonbury.
1: Ja.
0: Het festival, daar ook.
1: Ik kon niet op dat woord komen.
0: Ja.
1: Maar goed, ze hebben ook een heel mooi liedje. Daar is ze heel bekend mee geworden. Tenminste, dat nemen we aan, dat wordt verteld.
0: Malamente.
1: Malamente, ja. Wat betekent dat?
0: Slecht.
1: Oeh.
0: Maar ik denk niet dat ze slecht was.
1: Nee, ik denk het ook niet.

0: Malamente.
1: Malamente.
2: Ja, dat geklap komt toch een beetje uit de flamenco, hè? Dat vind ik altijd wel knap hoe ze dat doen. Ja,
1: tegen het ritme in
2: klappen. Ja, dat is mooi. Maar goed, we gaan verder reizen. We gaan naar Portugal.
1: Ja, dat is grenzend aan Spanje. Hè?
2: Ja, daarom. Daar is Paulo de Carvalho.
1: Mm-hmm. Ja. Op zich wel een bekend man.
2: Ja, want hij startte eigenlijk zijn carrière als lid van de viermansformatie, de Scheiks.
1: Mm.
2: En die bestond, die band, die trad op van 1963 tot 1967. Maar omdat ze waren zo populair.
1: Ja.
2: Weet je hoe dat komt?
1: Nou, vertel eens.
2: Omdat de groep, de muzikale verwantschap, werd de groep wel de Portugese Beatles genoemd. Dus ze zullen er wel op geleken hebben.
1: Ja, en misschien ook wel.
2: En de muziek ook, een beetje geaard naar die kant op.
1: Ja. Nou, hij heeft ook meegedaan aan het Europese Songfestival.
2: Ja,
1: als soloartiest.
2: Ja, hij gaat in 1974 dan naar Brighton met het liedje Edipois do Adeus.
1: Ja, en wat bereikt hij?
2: Gedeelde laatste plaats.
1: Ja, gedeelde smart is halve smart.
2: Ah, daarom, zo is het ook. Dus, met jou, dan kan er maar één winnen, zo moet je het.
1: Want ze hebben dat liedje wel heel bijzonder gemaakt.
2: Ja, hoor dat zo?
1: Nou, je hebt daar in Portugal in 1974 een revolutie gehad.
2: Ja.
1: Om toen dat het dictators.
2: Oh, ja, die Anja-revolutie.
1: Anja-revolutie, ja, precies. En het start zijn voor die revolutie was dat nummer. En dat werd gedraaid op een radiozender. En daar namen alle soldaten, officieren hun posities in. Omdat ze daar allemaal tegelijk mee konden beginnen. Dus het is ook het enige songfestivalliedje met een revolutionaire
2: invloed.
1: Een revolutie in luiden. Ja,
2: ja.
1: Dat is wel een echte revolutie dus. Niet in de muziek. Hij bracht later een grote carrière op. Dat is wel goed bekend. Zullen we eens gaan luisteren? Wat hebben we voor hem klaarstaan?
2: Ze hem die.
1: En dat is?
2: En dat betekent, oh, was het maar een dag.
1: Oh, met mooi weer.

0: Asum Diaz. Ja. Zo heet dat liedje.
1: Ja, kan er ook niks aan doen.
0: Het werd ook duidelijk gebracht. We gaan door naar Frankrijk.
1: Ja, en daar is...
0: Richting Nederland, hè?
1: Ja, want we moeten weer naar huis.
0: Uiteraard.
1: Yves Montand.
0: Ja. Is geboren...
1: Maar weet je, als Ivo Livi.
0: Ja, ja. En het was een Franse acteur. Zangeres met een Italiaanse afkomst. Dan zijn ze in Italië geboren.
1: Ja.
0: Maar dat was in de tijd van de communistische partij.
1: Ja.
0: Waar zijn vader een beetje actief lid van was.
1: Ja.
0: Uiteindelijk ging hij met zijn ouders op de vlucht voor het fascistische regiment van Benito Mussolini. En hij bracht zijn jeugd door in Marseille.
1: Ja, want dat is niet zo ver weg, hè, natuurlijk.
0: Nee. En hij werkte daar als kapper in de zoon van zijn zuster.
1: Havenarbeider is hij ook nog een keer geweest.
0: En een nachtclubzanger.
1: Ja.
0: En tijdens die optredens bedacht hij de naam...
1: Yves Montand.
0: Weet je wat er vandaan komt?
1: Nee, geen idee.
0: Nou, vroeger, als ze in Italië nog woonden, en ze gingen eten, dan riep zijn moeder Ivo Montagna. En dat betekent Ivo, kom boven. En zo heb je daar zijn naampje aan gebracht.
1: Wat grappig.
0: Ivo Montagna. Ja, leuk, hè, hoe zo'n bijnaam komt.
1: Ivo Monta. Ja.
0: Uiteindelijk heb je een keer gezongen in de Moulin Rouge, als het voorprogramma van Edith Piaf. En die hebben me eigenlijk verder op weg geholpen om bekend te worden met zijn muziek.
1: Nou, het is toch gelukt, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar...
1: A bicicletta. Met de fiets.
0: Met de fiets.

0: En dan gaan we weer.
1: We gaan naar huis.
0: Naar Nederland toe. We moeten luisteren, we hebben zoveel van die sterren gehad.
1: Ja.
0: We moeten hier ook een ster binnenhalen.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, want die heeft pas zijn 30-jarig jubileum gevierd in Gelderdom.
0: Ja, dat mag je niet zeggen. Ook dat het een ster is, hè. Zou het wel denken.
1: En weet je over wie ik het heb dan?
0: Of ik wel.
1: Ja, he, Jan Smit.
0: Jan Smit hebben we dan over.
1: Ja.
0: Ja, en hij is begonnen in 85.
1: Ja.
0: Nee, niet waar, toen is hij geboren.
1: Ja,
0: toen is hij wel begonnen natuurlijk, maar toen schreeuwde hij nog een beetje.
1: Nee, 1996, want toen stond de BZN, die wilde een duet opnemen. En toen, hij was toen 10 jaar.
0: Ja.
1: Dus,
0: En dat was mama. Ja, dat nummer ken ik nog. Ik heb het er gezien, die opname over ons hoor.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was echt leuk. Ja. Dus dat was het begin van Jan's carrière. Jantje heette die toen nog.
1: Ja, Jantje heette die in het begin. Maar dat hadden de meeste zangertjes. Hè, dat ze hebben ze naderhand het tje eraf gehaald.
0: Dat heb ik ook meegemaakt, schat.
1: Je heet jou ook Jantje.
0: Ik heette vroeger ook Jantje.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik Trusje.
0: Nou, daar heb ik het niet over. Het over een Jantje, ja. Dat moet je een jaloers op me zeggen. Ja. Maar goed, hij doet heel veel. Zelf geschreven nummers mee.
1: Ja, weet je wanneer dat Jantje eraf ging eigenlijk? Ja. In 2005. Toen had hij ook nieuwe. Zong ook zijn eigen nummers. En hij had nieuwe liedjeschrijvers voor hem. En toen vond hij dat er ook wel een nieuwe naam bij moest. Dus dat werd Jan Smit. Klaar.
0: Ja, klaar.
1: Want anders werd hij aangekondigd als Jantje.
0: Nou,
1: en verder niks.
0: Het programma. Ook dat real life show.
1: Ja.
0: De soap die werd uitgezonden. Ook over zijn leven. Hè, met de familie. En dat programma werd een jaar later bekroond in het Gouden Televisiering.
1: Zo.
0: Dus.
1: Ik denk dat het ook wel veel bekeken werd.
0: Ja, en wat hij nog steeds doet is het trotsprogramma met de muziekfeest op het plein.
1: Ja, dat wordt ook heel
0: dus
1: erg
0: als presentator gaat
1: bezocht.
0: Goed. Ja, precies. Dus. Zo heel gezellig als je er naartoe kan gaan. Hoor.
1: Ja, daarom.
0: Zonder meer. Maar we gaan een liedje van hem draaien uiteraard.
1: Nou, weet je wat? Gaan we draaien Stilte in de Storm. Zullen we dat doen?
0: Ja, gewoon een beetje herrie maken.
1: Ja.

0: greep uit de muziekkast.
1: Nou, we beginnen aan die stapel van je.
2: Ja. Ik ga met die stapel beginnen.
1: Nou,
2: en ga cd's draaien.
1: Nou, dus, de eerste is dan...
2: Want de eerste woensdag van de maand draaien we platen.
1: Ja, dat is zo. Dat doen we altijd.
2: En nu zijn we verder. Dus we gaan nu cd's draaien.
1: Ja.
2: De eerste cd die je gepakt was van...
1: Tony Bennett met Life is a Song.
2: Ja.
1: En daarna West End Singers met Tonight. En dat komt uit de West End Story.
2: Ja, daar gaan we naar luisteren. Komt-ie.

0: Ik heb die film wel 3 keer gezien.
1: Ja, maar dat is ook een topfilm geweest dan.
0: Dus, maar dan ging je naar de bioscoop. Op het rok in. Ik weet niet meer hoe de theater heet. Dit theater heet, die film, bioscoop. Wat was op de rok in? Het zat een beetje achter waar nu CNA zit, zeg maar.
1: Oh, dat was een Cineac?
0: Nee. Het was
1: tegenover de Roxy?
0: Nee, ook niet. Dat was echt op het rok in.
1: Nee. Aan die kant?
0: Ja, het zat ook aan die kant. Maar
1: Cineac had 2 kanten niet gehad.
0: Nee, maar dat was niet. Die niet. Die zat niet aan het rok in.
1: Ik zou niet weten, het rok in.
0: Ik ga ze opzoeken.
1: Ja, zoek jij er eens even op.
0: Ik ben er wel.
1: Dat is er niet meer natuurlijk. Want het...
0: Ja, dat zal ook best. Maar dus ik heb met mijn zus. Mijn oudste zus, die was er ook helemaal weg van. Dus 3 keer die film gezien. Ja. Ik denk, geef je 3 keer geld eruit.
1: Zonde hoor, zonde. Het was elke keer hetzelfde.
0: Ja, iedere keer weer.
1: Nou, mooi.
0: Nou, we gaan maar verder. Met Patricia Kaas met Lily Marleen.
1: Juist.
0: En daarna de mama's en de papa's, ken je die nog?
1: Ja, zeker.
0: Met Monday Monday.
2: Ce soir, de chanter une petite chanson qui faisait partie... de mon répertoire quand j'étais plus petite. Une des premières chansons que ma maman m'avait apprise, et son air c'était...

0: Maandag.
1: Ja.
2: De start van de week.
1: Nou, we gaan verder met Laurel Ford met Memory.
2: Ja.
1: En Ron Brandsteder met Breng eens een zonnetje.
2: Ja. En ik wil even vertellen, dit nummertje van juffrouw Kaas. Die de,
1: ja, maar een kortje.
2: Was maar een heel kort
1: nummertje. Nou, er stond ook verder helemaal niks bij. Weet je, en ik zit nu net te denken. Het was niet dat er ook in die bioscoop, het was op de Damrak.
2: Ja.
1: Maar ik weet niet hoe die bioscoop moet eten.
2: Zometeen zit die bij mij op de achterkant. Oh. De Leibelsgracht.
1: Ja.

0: Nou, dat was hem.
1: Ja, maar zo is zo'n kort dingetje, hè?
0: Ja, dat heb je.
1: Ja, daar staat geen tijd bij.
0: Dus. Dat is ook de verrassing van
1: ja,
0: het.
1: Ja, nou, dat vind ik ook.
0: De greep uit de kast, je pakt er wat uit en je denkt dat je. Ja, dat is ja. Nou, je hebt het tweede nummertje ervan, dan kun je ook kiezen.
1: Nee.
0: Doe je een draaien voor hem?
1: Nou.
0: Dat goed hier.

0: Nou, het heeft wel het effect van mijn school, moet ik zeggen. Hoor. Ja,
1: dat leerden wij vroeger, hè, die liedjes.
0: Ja, ik zie mezelf zelf weer op de bank zitten. En we hadden een klas naast ons en er was ook een deur tussen die twee klassen in. En daar was een juffrouw die daar die klas bediende. En die gingen ze zingen altijd even voor het tijd was om naar huis te gaan. En die had met een stem, die dwars door die deur heen. En dat hoogte op de gele wagen. Wij zongen dat zelf in de klas niet, maar vandaar die klas heb ik dan leren zingen.
1: Nou, kijk eens dan.
0: Hoog op de gele wagen.
1: Ja. Hey, nou, Kees,

0: Susan Boyle nog.
1: Ja, die ook een ster in één keer. Hoor.
0: Ja, want die hebt ook zo'n wedstrijd gewonnen, hè? Toen de tijd.
1: Ja.
0: En volgens mij kwam ze uit Ierland vandaan. Nog.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Maar die gaat voor ons zingen Cry Me a River.
1: Juist.
0: En daarna Margriet Eshuis met Nobody Knows.

0: Nou, je kan zeggen wat je wil, maar het is wel een mooie stem.
1: Ja.
0: Zeker weten. Dat is zeker zo. Nou, we gaan op naar het nieuws, hè?
1: Nee, we krijgen Margriet Eshuis nog.
0: Jawel, maar even zo goed op naar het nieuws.
1: Ja, en daarna het nieuws gaan we met de wetten verder een half uurtje. Ja. En dan hebben we de...
0: Het is vanavond nog.
1: Nee, Ademo. Ja. En dan, ja, maar zover is het nog niet. We krijgen even deze.
0: En wat is dit? Wat gaan ze zingen?
1: No, Borgino.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het Koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst, haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Zelden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En dat is zo. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.
1: Nou Jan, we hebben er weer een aantal. En ik wil graag beginnen met Thelma Ritter en Cameron Prudhomme met Anna Lilla.
2: En dan ga ik de volgende draaien met Dolly Parton en Jewel en mijn vaders daughter. Zeg dat goed? Daughter?
1: Ja, daughter.
2: Ben je neus dicht?
1: Beetje neus, ja, zoiets.
3: I'll go over and meet the kid, and you go over to McCloskey's saloon and get sobered up. She's on that 4 o'clock train, like she says. She's liable to be there right now. You don't want to hang around no barrooms, do you?
4: No, Marty, no. The last time I see Anna, she's tiny, like a pea.

0: Ja.
1: Dat is de eerste twee.
0: Ja, nou, dan gaan we.
1: We gaan naar de tweede twee.
0: We beginnen met Tino Martin en Guus Meeuwis met Vrienden.
1: Ah, en ik heb scherp staan voor mij. Bing Crosby met Grace Kelly, The True Love. Nou. En Grace Kelly, ja, die weet je nog wel. Hè?
0: Ja, die was van Prinsrijden. Ja, sprookjeshuwelijk, hè, Monaco.
1: Ja, van Prins van Monaco, ja. Ze werd prinses, hè, werd ze. Ja, goed, leuk. We gaan ze draaien.

0: Dus echt zo'n filmduet.
1: Ja, maar die had Bing Crosby toch al heel, omdat hij in veel films ook speelde. En zij was eigenlijk ook filmster.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus zodoende eigenlijk.
0: Ja, ja. Okay.
1: Maar goed, we gaan verder.
0: Oké, we blijven de moed houden.
1: Danny Christian en Anita Meijer met Island in the Stream.
0: Ah, dan heb ik Anastasia met Eros Ramazzotti met I Belong to You.
1: Nou, gaan we naar luisteren.

0: Ja, maar we kunnen er nog twee
1: nog
0: draaien.
1: Nog twee draaien, ja.
0: Nou, welke wil je als eerste?
1: Nou, de kachelballenboom. Dat doet me weer denken aan mijn oom die had met een zolderkamertje. En die binnen de tuin beneden een kachelballenboom stond.
0: Had zeker altijd kachelballetjes voor jullie.
1: Altijd van ons. Maar ik heb die boom nooit gevonden.
0: Nou. En wie gaan dat zingen?
1: Ellie en Rickert.
0: Oeh. Ja. Weet je, dan maken we ook nog even tijd voor de Juts met Grandpa.

0: luister door. Tot dan.
1: De artiest van de avond.
2: Het was het niet hoor, sorry.
3: Ja, maar dat is Salvatore Adamo. En de gewoonste artiestennaam, Adamo. Hij is geboren op 1 november 1943 in Comiso op Sicilië. En is een Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. Hij zingt de door hem zelf geschreven chansons voornamelijk in het Frans, maar ook in zijn moedertaal Italiaans. En verder in het Nederlands, Engels, Turks, Spaans, Japans en Duits. Hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles en is daarmee de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Toen Adamo 3 jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie naar het Belgische Glin bij Bergen, waar zijn vader in de mijnen ging werken. Hij groeide op in het vlakbij gelegen Jepamappes, dat valt ook onder het Bergen, en daar werden ook zijn zusjes en broer geboren. Gedurende zijn schooljaren zong hij in het kerkkoor en leerde hij gitaar spelen. We gaan luisteren naar C'est ma vie en Quand la rose.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1960 deed Adamo voor het eerst mee aan een wedstrijd en won hem met het liedje Si Chemin. De eerste radio-uitzending volgde op 14 februari van dat jaar. In 1961 bracht hij zijn eerste plaat uit nadat hij in Saint-Quentin en Parijs een wedstrijd had gewonnen. In 1963 brak hij door met Sans Toi, Mamie. Op 1 november van dit jaar was hij de hoofdact in Ancienne, Belgique in Brussel. In maart 1964 trad hij met zijn familie op bij Willem Duis in het programma Voor de Vuistweg met Vous permettez, monsieur, wat zijn eerste Nederlandse nummer 1 hit tot gevolg had. Het stond 11 weken op de eerste plaats in de tijd voor Teenagers Top 10. Tevens was het de grootste hit van het jaar 1964 in Nederland met 200.000 verkochte exemplaren. Dat jaar volgden optredens in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Libanon en Canada. Tot 1966 stond de vierde deel van alle platen die in Frankrijk verkocht werden op zijn naam. In mei 1984 kreeg hij een hartaanval en 3 omleidingen. En in mei 2004 kreeg hij een hersenbloeding waarvan hij volledig herstelde. We gaan luisteren naar Vous permettez en Tom de la Neige.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dit is nog steeds Salvatore Adamo. In zijn 50-jarige carrière zong hij meer dan 500 liedjes. En er werden meer dan 100 miljoen platen wereldwijd verkocht. Een levende legende is hij, bekend in zowel de Franstalige, maar ook in het Nederlandstalige kant van België en in het buitenland. Hij ontving een verzoek van prins Philip om voor zijn vrouw Mathilda, de hertogin van Brabant, ook een lied te componeren. En al eerder bezong Adamo Paola als prinses van Luik. Hij eindigde in 2005 op nummer 120 tijdens de Vlaamse versie van De Grootste Belg en op nummer 34 in de Waalse versie. Op rijpe leeftijd staat hij meer dan ooit in het middelpunt van de belangstelling. Nog steeds trekt Salvatore Adamo volle zalen en blijven mensen genieten van de hemelse en unieke stem in de Italiaans-Siciliaanse Belg heeft. Niet alleen nieuw werk, maar ook de Adamo-klassiekers zoals Dolce Paola, Santoi Mami of Fou Permesté zullen nog steeds weer klinken. Ja, en ook in 2026 treedt hij weer op. En zelfs 17 oktober 2026 komt hij naar het Luxor in Rotterdam. We gaan luisteren naar Mathilda en Ementenan.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, hoogstens tot morgen nog, hopelijk voor u, dat u naar de herhaling kan luisteren. Hè?
2: Ja, van 8 tot 10, ja, maar dan van, is morgens. Ja.
1: En dan is er 's avonds een live programma van Peter Bakker en Jan van Eunen met de muzikale vaart.
2: En 's middags?
1: Herhaling? Ja, van Fred's Music Mix.
2: Juist.
1: En ook nog even herhaling van om 10 uur, van 10 tot 12 weer, met We wachten op de dokter. Dus dat komt allemaal goed. Dus blijf luisteren naar de Flevo's Ziekenomroep.
2: Dat dacht ik ook wel.
1: Ja, 24 uur per dag in touw.
2: Zal ik je stiekem vertellen? Ik ga morgen ook luisteren.
1: Nou, ik ook elke dag. Ik vind dat te gezellig.
2: Goed, wij gaan van u afscheid nemen. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wens u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Maar, we hebben er nog één.
1: Ja, Ademen sur la lune Ademo.
0: Dat was het hoor. Tot de volgende keer.
2: En daar komt-ie.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Lodewijk Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.
5: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last port, a bugle calls. Once proud,

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Eerst heb je mond leeg eten, Joop. Anders mag je niks zeggen.
2: Goedemorgen, Joop.
1: Goedemorgen.
2: Het is weer 10 uur geweest, dus we zijn weer heerlijk in de studio aanwezig. Joop ook.
3: Goedemorgen.
1: Jan van Heunen, Joop Veninga, die zitten tegenover mij.
2: En Peter Bakker, dat ben jij weer.
1: Ja, en ik zit aan de andere kant van het glas. Ja. Ja. Warm in het zonnetje. Heerlijk. Ja.
3: Ja. Nou, wees blij dat het zonnetje schijnt. Waarom? Maar ik ben wel blij met die regen, hoor. Echt.
1: Ik was blij met die regen, nou.
2: Ja.
1: Toch wel.
3: Niet normaal. Echt niet normaal.
1: Ja. Hé, hey, maar beste luisteraars onder ons, die zouden denken, waarom is er geen mars aan het begin? Nou, het was wel een beetje een mars, hè?
3: Ja,
1: wel.
3: Natuurlijk wel.
2: Zo is dat.
3: Deze marching tijd. Along.
1: Marching on. Zo heet hij ook.
3: Marching on.
1: Dus. Ja.
3: Along.
1: Was het dat is het verkeerde knoppie.
2: Het wordt weer zo'n ochtend.
1: Ja, het wordt zo'n ochtend. Inderdaad. Er gaat van alles. Ik zag ineens ook dat de lijst een beetje lijkt op die van vorige week. Dus dat maakt ook allemaal niet uit.
3: Who knows?
1: Dat zijn ze toch allemaal vergeten. En wij ook.
2: Denk je?
3: Nou, wij in ieder geval wel.
2: Ach, dat is de leeftijd, hè, zeggen ze.
1: Nee, laten we maar gauw verder gaan.
4: De opkikker van de maand.
1: Hierna nog twee keer, hè?
2: Ja, dan is het alweer...
1: Dan is het alweer september.
3: Dat is dus het nu normaal, hè?
2: Echt, het is echt niet leuk meer.
1: Het is de holiday rap van MC Marker G en DJ Swen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, maar die hebben we al gehad, Joop, hoor. De jingleleden.
1: Ja, ja, dan zat hij te laat, dan zat hij te laat in mijn, weet het. In mijn telefoonagenda.
0: De luisteraars weten nou helemaal niet meer waar het over gaat.
1: Dat was een wederwerving.
0: Ja, dat was een jingeltje die we hadden. En die heb jij in je telefoon staan. Ja. Om mij eraan te helpen herinneren dat ik die moet gaan draaien.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik gedaan. Die heb ik afgespeeld. Nou, draaien maar, doen we niks meer.
1: Nou, maar goed.
0: Tenminste, heel weinig. We hadden een blokje van drie. En hij doet het weer, hoor. Flits, flits. Ja.
2: Misschien met... Man. Is dit dat het...
0: Nee, het is echt een wit lampje.
2: Een wit lampje?
0: Ja.
2: Nou.
0: Jongens, we gaan weer even verder met het programma. De Holiday Rap van Michael G. en DJ Sven. Dat was de opkikker, hè? Door jou uitgekozen. Om de mensen een beetje op te kikken. Op te krieken.
2: Grook.
0: Hè? Toch? Ja.
2: Dat is een andere DJ, helemaal goed. Ga door. Knap krieken. Ga door.
0: Oh, die. Ja, die. Gloria van Laura Brannigan. Laura Brannigan. Die uit 1982. Die zat daar weer voor. En ook uit 1982. Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer
2: Power Lawrence. Of Love heb ze ook gedaan, hè? Laura Brannigan.
0: Wie hebt dat gedaan?
2: The Power of Love.
0: Jij hebt ze ook gedaan.
2: Ja. En hoe heet het? How Am I Supposed to Live Without You? Heb ze ook gedaan.
0: Maar dit was Gloria.
2: Ja. Ja, ik denk ik ga het er even in gooien.
0: Ja, gooi het er even bij. Dan weet je in ieder geval...
2: Dan weten de mensen ook in ieder geval wat ze nog meer gedaan heeft.
0: Ja, wat ze andere had.
2: Want ja, dat Gloria kent iedereen wel. Maar ik denk niet dat iedereen weet dat ze dat ook gedaan heeft.
0: Nee. Ja, ik wist het wel.
2: Ja. Ja. Wat weet jij nou niet?
1: Nee.
0: Jawel,
1: zeg hij.
0: Ik weet een hele hoop wel, maar ook een hele hoop niet. Ik vond het wel leuk. Joop had een ik zet er even de vogeltjes onder. Want ja, we zijn nou zo lang aan het leuken.
2: Jongen.
0: Joop had een lijstje ingediend met allemaal Gloria's erin.
2: Oh.
0: Maar er waren er ook een paar dus in Excelsis Deo. Er stond er net niet achter.
2: Dat is zo jammer.
0: Ja, daar is het nog net even iets te vroeg voor. Maar uit dat lijstje kwam dus deze Gloria van Laura Brannigan. En als u denkt van, ik ken het ergens van, dan kan dat kloppen. Het is Italiaans, hè? Het is van Umberto Tozzi. En in 1979 had hij daar een hit mee, hier in Nederland ook. We gaan naar het volgende.
3: Tienertour van de...
0: Die begint in Friesland, gaat via Groningen naar Drenthe. Hier zijn ze.

Dat is gek, maar in Heerenveen doet het Veske dat het heel goed. Nou, dit is vrij docent, hoor.

0: het wordt nooit waar.
1: Wat zeg je?
2: Rustig.
1: Luister.

0: Neus.
1: Huus? Ja.
0: Neus, ja. Dan is hij voor donker thuis. Dan moet hij wel flink doorstappen als hij nog naar Drenthe moet hier vandaan. Nee?
2: Als je hier vandaan, dan mag je wel aardig...
1: Ik weet geen idee hoeveel kilometer het is, maar ik denk niet dat je het redt.
0: Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, we zitten Leon Moorman en naar huis uit Drenthe. En daarvoor in Groningen, of uit Groningen, Ede Staal. En het is nog nooit zo donker geweest. Ja, zo moet je dat zeggen, schijnt. Lilla de Blues van Pieter Wilkens. Die zat daar nog voor. Dus dat was Friesland, Groningen en Drenthe. En dan is het nu tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Zeg het maar, Jan.
2: Zeg het maar, ja. Kort voor mijn woning. Thea Willemsen.
0: Ja.
2: Hoe heet dat nummer nou ongeveer?
0: Nou, zal ik het maar zeggen dan. Jordan Smith.
2: Ja.
0: Chandelier.
2: Jezus Christus. Kort voor mijn memorie hoor. Toen maar.

0: kan niet wel, hè? Zingen.
1: Echt zingen?
0: Nou.
1: Ja. Nou, kun je er wel een puntje zuigen?
0: Nou, zo is het.
1: He?
2: Ja, absoluut.
1: Voor de rest halen we erover op.
0: Ja, we zeggen er verder niks meer over. Ben Kramer was dat met De Clown. Een hele grote hit van hem geweest. En hij heeft nog een paar van die hele mooie plaatjes gehad.
1: Ach, ik heb hem gezien met...
0: En ze gingen niet over zuipen.
1: Dat. En ik heb hem live gezien bij de Phantom of the Opera. Nou, echt kippenvelwerk. Ja. Zo goed. We hadden gehoopt dat Henk Poort toen dat optreden zou doen. Maar die was dat toen helaas niet. En toen hadden we eigenlijk zoiets van de pressie van... Ach, Jezus.
0: Krijgen we hem.
1: Nou, dat hebben we geweten. Het was gewoon steen en steen. Dus even dit gezegd hebbende, hij kan echt zingen.
0: Ja, dat is ook zo. Ben Kramer, De Clown. En daarvoor hadden we Going Back to Gloria. Hé, hey, daar is ze weer, hè? Gloria. Ja. Gloria. Roy Orbison, Alex Orbison en Chuck Turner, hoorde u. Ik weet niet van wanneer dat is, maar in ieder geval in 2015 hebben ze het geprobeerd een beetje op te vijzelen. En daarvoor hadden we nog Chandelier van Jordan Smith. En dat was
1: een verzoekje van Thea Willems.
0: Van Thea, ja. Die man die...
1: Voor een ieder die luistert en zeker ook voor het verzorgend personeel, wat we echt niet moeten vergeten, want die staan toch wel elke dag voor onze patiënten hier in het Flevo ziekenhuis. Ja.
0: Zo is het. En dan hadden we er weer een, hè? Een zo'n ding.
1: Ja. Ik weet niet wie die aangevraagd heeft.
3: Flevo verzoekplaat.
0: Ene Harriet en Dennis.
1: Oh, allebei hebben ze aangevraagd.
0: Ja, met z'n tweeën.
2: Leuk.
0: Met z'n tweeën hebben ze me aangevraagd.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Laat maar horen.
0: En dan stond er iets bij nog. Wacht even, ik ga even dat mailtje erbij pakken. Ja. Als ik hem nog vinden kan. Kan ik die nog vinden? Ja, die kan ik nog wel vinden. Op naar het nieuwe weekend. Het is pas maandag. Als u naar de herhaling luistert, is het
1: donderdag.
0: Donderdag.
1: Ja, dus dan zijn we heel snel.
0: Als u nog een keer herhaling, dan zitten we in het weekend. We hebben een heleboel van dat soort dingen. Maar
2: het is wel een mooie vooruitziende blik.
0: Mm-hmm. Ja, toch?
2: Jazeker.
0: We gaan feesten houden bij, mag je eigenlijk niet zeggen piep, maar we doen het toch, Atlantis.
2: Dat is toch ook een onderzeeboot, Atlantis?
0: Ja, maar dat kan je niet eten.

0: Zo.
1: Nou, Joop.
0: He. Nog één nachtvorsie en dan is het ook beurt. Ja. California Dreaming van de Beach Boys in een of andere duistere remix. Dat wel.
1: Ja.
0: He? Ja. Dat saxofoontje is
1: wel
0: leuk.
1: Dat vond ik leuk. Voor de rest ja, met zijn handen af moeten blijven. Maar goed.
0: Het was aangevraagd, hè?
1: Ja, aangevraagd door Joop. Ja. En waarom?
0: Joop.
1: Ik zou het niet weten, Joop.
0: Jij ook.
1: Waarom had je het aangevraagd? Nee.
2: Ja, en Joop hebben het aangevraagd voor Peter.
0: Oh, voor mij.
2: Ja, we konden er niet omheen. We zitten de hele tijd tegenaan te kijken.
0: Zal ik hem uittrekken?
1: Nou, doe maar niet.
2: We kijken er wel tegenaan. Doe maar eens. Of je moet hem omdraaien. Dat kan ook.
0: Ja, nee, dat doen we niet. Dat was ook de laatste vocale in het eerste uur van... We wachten op de dokter. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
2: Maar ik ben heel verstandig.
1: Ja,
0: tot zo.
2: Tot zo.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: De FC Dom op de Flevo Gastvrije app. Het is 11 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
2: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
5: You know, Martha, I'm just so disgusted. Because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
6: You're right, James. That it's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destruction that's happening.
5: And the war of the world.
6: That's right. When the world began, it wasn't supposed to be this way.
5: I'm sure it won't. And I feel that we can find a way together. You're my beautiful sister and I love you. And this is my sister. And Martha.
6: I've been with you for a long time. You've seen me grow up and become a woman.
5: God bless you. And I just want to say,

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Het tweede uur, Wij Wachten op de Dokter. We zijn nog steeds met de drieën bij u.
2: Ja. In koor.
3: Ik ben Jan Vreunen. Naast me zit Joop Venega. En tegenover ons zit...
1: Peter Bakker.
3: Daar zijn we met z'n drieën compleet.
1: Dat zei ik, hè. Dat
2: zijn we mee begonnen ook, hè?
1: Ja. Ja, we blijven nog even zo. En dit was James Brown. Niet alleen James Brown, want ze hebben hem niet tussentijds ergens getiteld zodat hij een hoge stem kreeg. Dat was een dametje van die, maar wie
3: het
1: is.
3: Niet, je hebt het die even niet opgezocht.
1: Nee, kon ik niet vinden.
3: Weet je wat? Ja? Dan doe ik het volgende. Ik begin altijd mijn programma op de vrijdagavond met James Brown. Na de opkikker van de maand.
1: Ja.
3: Dan ga ik deze draaien en dan ga ik erbij vertellen wie er met de meest wil. Is dat goed?
1: Volgens mij was het ene Marta, maar...
3: Zou zomaar kunnen. Ik ga dat doen. Bij deze.
1: Ja, nou, doe dat maar. Ik kon het niet, echt vinden. Summertime dus van James Brown. Dat was de cover die we deze maand nog doen. Dan hebben we nog twee keer, hè. Nog twee van die covers.
3: Ja.
1: En dan is het...
3: Dan gaan we naar de herfst.
1: Dan gaan we naar de herfst.
3: Ja. Fallen Leaves.
1: Nee, die gaat... Nee, joh. Hou op.
2: Ik denk dat die iets later vallen. Die denk het wel.
3: Hè? Ja. Ik denk dat ze eerder gaan vallen.
2: Ja?
3: Ja, zijn ze uitgedroogd nu.
2: Uitgedroogd, dat is waar.
1: Ja,
2: dat is zo.
1: Inderdaad. Wat...
2: Heb ik even geen erg.
3: Nee. Ja.
2: Helemaal niet gaan.
1: Heren, we gaan even naar het volgende.
3: Ja.
0: Drie, dan één. Met deze keer...
1: Smokey.
3: Ja.
1: 1975, 76 en 81. Dat zijn niet van die hele bekende nummers. Hier zijn ze.

0: Nou, dat waren de drie achter elkaar. 75 was de eerste single waarmee ze een klein beetje doorbraken in Engeland. In het Verenigd Koninkrijk, moet je tegenwoordig zeggen. Hè?
1: Ja.
0: En Make Ya Boogie komt van volgens mij het album Midnight Café uit 1976 van Smokey. En uit 1981, ja, ook zij konden bagger maken. Little Town Flirt heette dat ding.
1: Ja.
0: Ik vond het echt... denk ik zet hem erin.
1: Ja.
0: Om gewoon even het verschil te laten horen van hoe het was en hoe het is.
2: Ja, ja, ja.
0: En ze zijn in 65 opgericht, heeft Joop me net verteld. Als Essence.
2: Als, ja, precies. Ja.
0: En toen hebben ze volgens mij nog twee andere namen gehad. Totdat ze tot Smokey kwamen. Maar elke keer was het wel dezelfde samenstelling. Alleen toen deden ze alles in kroegen. En de...
2: Die oprichting die, vond plaats op de katholieke gymnasium in Eton in 65.
0: In,
2: ja, toen hadden ze zelf een bandje gecreëerd.
0: Eton.
2: Eton.
0: Ja. Bradford.
2: Sorry?
0: Bradford.
2: Very good.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ja. Die gast weet ook alles. Hè?
1: Ja, ja, maar voor Smokey hoef je hem niks te vertellen. Want dan weet je alles van. Muziek,
0: maar... Nou, daar weet ik ook niet alles van. Maar goed, dat waren de drie. En James Brown, daar had jij nog een verhaaltje over?
1: James Brown?
0: Ja.
1: Nee. Je moet luisteren als ik wat zeg. Je luistert gewoon niet.
0: Nee.
1: Ik heb tegen je
0: gezegd... Ik heb van die oorwaaien op.
1: Wat samen. Ik zeg tegen je, wat ik ga doen... Ik ga aankomende vrijdag... Dan begin ik altijd met een nummer van James Brown.
0: Ja.
1: Ja. Dus aankomende vrijdag ga ik het nummer ook draaien... En dan ga ik vertellen wie erbij zingt.
0: Wie dat was, ja.
1: Niet nu.
2: Dat zie jij nog, Mathilda.
1: Niet nu.
0: Hij zit me net te beschuldigen van je luistert niet, want ik wilde wat vertellen over James Brown. Je gaat zomaar naar Smokey toe.
1: Wacht. Je moet even wachten. Draai die nou nog even niet, die volgende. Doen we even gewoon Scooting Boogie. Oh. Want ik ga de betere uitvoering sturen.
0: En je hebt het gezegd, hè? Ja, je hebt het gezegd, hier zijn ze Brooks en Dunn.
1: Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Leuk om er even te horen. Hè?
1: Ze was hartstikke trots op dit nummer.
0: Ja,
1: ze was echt helemaal van, oh kijk eens, wat, dat heb ik toch wel heel mooi gedaan. En dat heeft ze ook heel mooi gedaan. Connie Vink, die we ook kennen natuurlijk van al die vrolijke liedjes en dit soort dingen. Maar dit was echt een heel mooi nummer. Wie ben jij? Connie Vink dus. Uit, nou, 81 opgenomen, 82 hitje geweest. In die trant was het ongeveer. Daarvoor hadden we Dixieland bij Fred en Aard. En dan hebben we het over Fred's Music Mix. Wat elke dinsdagmiddag tussen 2 en 4 wordt uitgezonden.
2: Ja.
1: En daar willen ze wat meer Dixieland in gaan draaien.
2: U schrijft waar draaien.
1: Ja, precies. Maar ja, volgens mij... laat me zitten. Jullie hadden wel de moeite waard om naar te luisteren. Ook op dinsdagmiddag live radio hier bij de Flevoziek Omroep. Boet Scudden Boogie van Brooks en Dunn zat daarvoor. Een beetje country.
3: Uit de oorschelpen.
1: Line dansen.
3: Ja, leuk.
1: Ja, ja, ja. Ja, dan knippert weer wat op je voorhoofd. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is weer tijd voor...
4: Flevo Verzoekplaat.
1: We moeten wel de goeie erbij hebben.
3: Ja.
1: Renger die vroeg deze aan. Van Elton John samen met Kiki Dee. En Don't Go Breaking My Heart. Voor het verplegend personeel. En het is maar goed ook, hè, dat die dat niet doen. Hè? Don't Go Breaking
3: nee,
1: My Heart.
3: Dat is heel vaderboel.
1: Maar dat doen ze ook niet.
3: Nee hoor. Ze proberen het allemaal op te kalafateren.
1: Precies. Hè? Op verzoek van Renger. Elton John en Kiki Dee.

0: geweldig is.
1: Ja, ja. Lobo en Billy Arts en Cabbage Kiki. Nou, ook weer gedaan. Nee, maar het is een nieuw album gaat hij uitbrengen. Maar dit zijn elke keer singeltjes. Elke keer die plukjes die eruit komen.
2: Ja.
1: En daarvoor een beetje promo maken voor ons eigen programma. Dat mag natuurlijk ook.
3: Zeker.
1: En Renger vroeg aan Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee.
4: Hey Joop, vertel het maar.
3: Ja, ik wilde wat vertellen over Elton John en Kiki Dee. Begin ik met de dame natuurlijk. In de laatste jaren 60 werd ze bekend als blanke soulzangeres. Ze was de eerste blanke Britse zangeres die bij het soul-label Motown onder contract kwam. Vanaf 1973 was ze de protégé van Elton John. En in die periode scoorde ze haar bekendste hits met I've Got the Music in Me. En het duet Don't Go Breaking My Heart met Elton John. En over Elton John gesproken. Hij heeft meer dan 300 miljoen platen verkocht. En is daarmee de best verkopende artiest aller tijden. En een van zijn grote nummers was natuurlijk Candle in the Wind. Naar aanleiding van het overlijden van de Britse prinses Diana. Hij won 6 Grammy Awards, 2 Academy Awards en een Golden Globe. En daarna ook nog een Tony Award en een Emmy Award. Hij heeft wat awards gehad. Nou, niet normaal.
2: Ja.
3: Echt absurd. Ja,
1: zeker.
3: Maar wel zeer verdiend.
2: Ja, en een hele grote aanrader is, als je ooit een keer de film Rocketman kan kijken, is een geweldige film over het leven van Elton John.
3: Ja?
2: Hij heeft niet door hem zelf gespeeld, maar ik moet wel in de microfoon praten. Hè.
1: Ja, dat schijnt beter te zijn.
2: Ik zat volgens mij in de kelder even
1: ja,
2: of zo.
1: Ja. Kom er rustig bij zitten, Jan.
2: Ja, daarom. ik zit mezelf, ik hoor mezelf niet goed. Ja, nou, logisch. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Even over Elton John. Dus, de film, een aanrader als je die nog niet gezien hebt.
3: En hoe heet die
2: even
3: film?
2: Kijken. Rocketman.
3: Rocketman.
2: Ja.
5: Flevo Verzoekplaat.
1: Er stond nog één verzoekje in de inbox van Harriet. En die wilde Lady Gaga en Bruno Mars horen met Die With A Smile. Lekker plaatje, hè, voor een ziekenhuis.
2: Zeker. Goed gekozen.

0: Hij hoorde het niet, maar we geven niet hoor.
1: The Year of the Cat.
0: Ik vind het trouwens wel een hele goede uitvoering van de Hindley Street Country Club.
1: Ja, zeker. Dus, sommige nummers moet je vanaf blijven.
0: Ja, nee, dit is heel goed.
1: Sommige dingen heel goed doen.
0: Zeker.
1: We gaan hem de volgende keer nog een keer helemaal draaien. Maar nu moesten we hem een klein beetje inkorten. Ja. Omdat we aan het eind zijn gekomen van deze aflevering. Van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja. Vond het wel weer gezellig, moet ik zeggen.
0: Ja hoor, zeker.
1: Ja, ik hoop dat de luisteraars het ook een beetje gezellig vonden. Want daar doen we het eigenlijk voor.
2: Zeker, ja. En verzoekjes indienen, kunnen we nog steeds doorgaan.
1: Oh, dat zeker blijven doen naar de website, www.flevosiekomroep.nl. En dan kunt u een verzoekje indienen, want er zit zo'n knopje voor.
0: Ja.
1: En dan komt het helemaal goed.
0: Ik zie daar, sorry hoor dat ik even indreven, ik zie daar dus 3 minuten 22 staan. Nou, jij wil nog gelijk instarten op 3:22, maar ja, je gaat gewoon doorlullen. Maar je hebt al een andere klaarstaan.
1: Ik heb een andere klaarstaan.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik had het kunnen weten.
1: Want we gaan naar huis.
0: Zo is dat.
3: Ik denk dat hij daar zo van geniet, hè, als hij dat gedaan heeft.
0: Ja.
3: En dan heeft dit gewoon wat staan.
0: Heel mooi. Ja, geweldig. En ik denk, nou, hij gaat eerst... Nee hoor, hij doet het niet.
1: Hij is weer te laat. Nee, daar heeft Robert een heel mooi middeltje voor gemaakt.
0: Ja,
1: een spelletje, die stopt gewoon aan het eind.
0: Hij heeft trouwens nu weer een heel mooi programma gemaakt, jongens. Dat gaat het summum worden, echt.
1: Okay.
0: Ja, echt. Als we daarmee mogen gaan werken, zo meteen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou.
0: Ik ben er heel erg...
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik vind het te gek.
1: Nou,
0: wens u,
1: maak er dankzij van ondanks alles weer een mooie dag van.
0: Zeker.
1: Nee? En... blijf lekker luisteren naar de Flevosiek Omroep, want er komt nog heel veel leuks voorbij. Wij zijn er volgende week weer met een verse. Wij wachten op de dokter.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Mazzel. Het gaat u goed.

0: in de week op Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachte Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030, een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo... Zieken!

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt al een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet, met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat zeg jij nou?
1: Fred's Music Name.
2: Ja, daar zijn we weer, allerbeste luisteraars. Ja. Leuk dat jullie er ook zijn. Allemaal.
3: Allemaal.
2: Hè? Niemand uitgezonderd. Nee, we gaan geen uitzonderingen
3: gratis
2: maken.
3: Gratis inloggen.
2: Gratis inloggen. Waar je ook bent, hè. Ja. Zit je in een camper ergens in Canada of zo, maakt niet uit.
3: Of je thuis zit. Maakt allemaal niks uit.
2: Of ondergedoken in Vietnam. Je kan gewoon luisteren.
3: Ondergedoken in Vietnam.
2: Ja, of Vlaardingen, dat maakt niet uit. Dat is net zo. Nee. Alhoewel, als je in Vlaardingen zit, dan kun je wel even stiekem

0: het album Favoriete Discoplaten stond deze. En dat denk ik.
1: Het is geschreven door David Crawford in 1976. Hè? Ja, en ze kwam uit de gospelwereld.
0: Midden in de discoperiode.
1: Ja.
0: Jij weet nogal veel. Hè? Weet je hoe jij ze een muis die op twee poten kan lopen?
1: Een muis op twee poten?
0: Ja. Mickey Mouse.
1: Mickey Mouse, ook. Ja.
0: Ja. En een eend op twee poten.
1: Donald Duck natuurlijk.
0: Nee, alle eenden.

0: Foundations, Build Me Up.
1: Kun je even de deur open doen?
0: Ja, ga even
1: kijken. Herfst staat voor de deur.
0: Laat hem maar binnenkomen, hoor.
1: Ja, maar kom maar niet.
0: Ja. We gaan verder met de Stones, hè. Van hun, hun jealous lover van, hoe heet het, Foreign Tongues, hè.
1: Hoogtepunt nu al, zo vroeg in de show.
0: Ja, ja. Keith Richards en Ronnie Wood, die hoor je natuurlijk op de gitaar. Maar wat even te vermelden waard is, dat Steve Winwood... meespeelt. Er spelen een heleboel bekenden mee. Hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Hij zit op de Rhodes piano. En er is ook een korte bijdrage te horen van de drummer Charlie Watts.
1: Ja.
0: Ook dat was opgenomen kort voordat hij voor zijn overleden.
1: Een soort van onzichtbare man.
0: Ja, onzichtbare man. En jealous lover.

0: blije plaatsen.
1: Fantastisch, hè?
0: Och,
1: echt waar, ja.
0: Die is volop genieten voor mij.
1: Zeker, hoor. Zeker.
0: Heb je gehoord van dat onderzoek? Van dikke vrouwen, of forse vrouwen, laat ik het dan zo zeggen. De wat dikkere vrouwen, mm-hmm, langer leven dan de man die het zegt.
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Tegen ze.
1: Nee.
0: Nee? Oh.
1: Maar
0: dat was hem.
1: Het is de groente. We gaan luisteren naar Eric Clapton en John Mayer op The Breeze. Een eerbetoon aan Gigi Cale die dit nummer uiteindelijk schreef.
0: Hier is Magnolia.

0: prachtige plant om onder te zitten.
1: Ja, de magnolia.
0: Ja.
1: Mooi hoor.
0: En weet je dat er, ook een, dat er ook een plant is, dat als je er 10 minuten onder zit, dat je dan dood bent?
1: Een plant?
0: Een plant, ja.
1: Nee, geen idee joh.
0: Nee, een waterlelie. Plant.

0: Werkeloos, werkeloos. Klein orkest.
1: Ja, dat was eigenlijk ook wel een beetje een cabareteske optreden. Ja. Toen deed Harry Jekkers ook al leuke dingen ertussendoor. Dat was eigenlijk een beetje cabaret.
0: Ja, begin jaren 80, hè, werkeloosheid. Ja. En nu niet, hè, toch?
1: Het is van het album, dat heb ik zelf mogen pluggen.
0: Oh, met, Boze Wolven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, gaan we door, hè?
0: Ja,
1: gaan we komen. Ja, ja, ja, ja.
0: Ik weet het.
1: Met Later is het lang begonnen.
0: Ja.
1: En dat is mooi, mooi. Ja, het is een pareltje in de Nederlandse muziek.
0: Zo is dat.
1: Net zoals Vroeger of Later van Robert Long. Dat zijn statement albums waar de mensen nog jaren later over spraken.
0: Ja, ik vind altijd een statement. Ik heb er liever medium. Ja.

0: Ik heb hem even op niveautje 42 gezet, hè?
1: Ja, ah, dat is lekker. Dus,
0: in het Engels is dat level 42. Level 42.
1: Ja. Ach, ja. Ja. Vrij vertaald, hè?
0: Ja, zeer vrij.
1: Ik kan dan wel even een klein stukje achtergrondinformatie over, over deze plaat.
0: Oh ja.
1: Want level 42 bestond uit twee broertjes. De broertjes Gold.
0: Zo.
1: En die...
0: was
1: die,
0: echt, echt goud.
1: En Mike Lindrup achter de keyboard. En Mark King op...
0: bas.
1: Op de bass. Op de bas, ja.
0: Hij speelt de bass.
1: De bas.
0: Oh, de bas, ja.
1: Ja, de bas. Mm-hmm.
0: Ja.
1: En de vader van die broertjes Gold,
0: ja,
1: dat was ook de manager. En die jongens van Gold, die speelden, die stonden op het podium ook met zonnebril op.
0: Ja.
1: En dat vonden wij raar. Maar dat later bleek dat ze al behoorlijk aan de verdovende druk zaten.
0: Oh, ja.
1: En toen, omdat die vader dus manager was, had Mark King en Mike Lindrup, mm-hmm, hadden er op een gegeven moment wel genoeg van.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn ze toch een periode uit elkaar gegaan.
0: Maar, toch wel.
1: Ja, ja, ja. En toen zijn ze uiteindelijk toch weer bij elkaar gekomen. Oh. Ik geloof dat ze nu afgeknikt zijn. Maar dat is het verhaal.
0: Oh, spelen ze nog zo? Ja, Level 42 speelt nog steeds.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zijn pas geleden nog in het Paleistuin geweest.
0: Serieus?
1: Ja, de avond.
0: Wat moesten ze daar doen dan?
1: Wieden, graswieden.
0: Oh ja.
1: Ja, dat hebben ze later opgerookt.
0: Ja, ja. Nee. Oh, dat hebben ze ook opgerookt.
1: Voor Markie, voor Van Morrison.
0: Zullen we nog maar eens even een nummertje doen?
1: Laat me maar even een plaatje draaien.

0: Rick Block. En, ja, echt een getalenteerde zangeres, maar ook gitariste.
1: Deze plaat zou eigenlijk door iedere zichzelf respecterende blueszanger-zangeres opgenomen moeten hebben als zijn de referentie. Ja. En dan zullen wij eruit halen welke we de mooiste vinden.
0: Dat is ook zo.
1: Hey, Zandvoort.
0: We
1: zijn de jongens. Ja, mooi.
0: We zijn even op het circuit.
1: Dit weekend, hè?
0: Ja.
1: Gaan we genieten, hè?
0: We staan hier, in de pits.
1: Aan de kant, man. Aan de kant, kijk uit.
0: Ja. En er komen even wat poezen voorbij.
1: Zo. Oh, er zit ook een kater tussen, zeg.
0: Ja, wat een herrie, hè? Maar, ga jij er naartoe?
1: Nee. Ik ga er niet naartoe. Ik ga televisie kijken.
0: Oké. Okay.
1: Het is op Nederland 1.
0: Ja. Wie gaat er winnen?
1: Wie gaat er winnen? De eerste. De eerste die binnenkomt, mag je rustig zeggen. Daar is de winnaar.
0: Ja, is dat
1: de winnaar? Ja, dat is de winnaar.
0: Oké. Okay. Ik vind het altijd wel een herrie.
1: En ruiken, hè? Stinken, man.
0: Ja, stinken.

0: gerucht gaat dat de koningin van Engeland hier zelfs op gedanst heeft.
1: Ja, ja.
0: Ja, nadat ze het gips eraf gehaald hadden.
1: Achtereenvolgens, nooit meer verkering, luisteren we naar Gerard Cox.
0: En daarna
1: onze meest geliefde Rotterdamse volksfiguur, wat hij was natuurlijk. Hè. En daarna naar de Abba's met Dancing Queen.
0: Heb je dat gehoord dat Herman Vinkers zat in de trein?
1: Nee.
0: En een aantal meisjes die hadden hem op een gegeven moment in de gaten en een beetje schuw kijken. Uiteindelijk gingen ze toch naar hem toe.
1: Ja.
0: En vroegen om een handtekening. Hè. Ja. En daarna weer stiekem om de hoek kijken naar hem. Hè. Mm-hmm. En de man tegenover hem zei, bent u misschien Gerard Cox? Nee, zegt Herman Vinkers.
2: Hallo.
0: Nee, zegt Herman Vinkers.
2: Hallo.
0: Hij zegt, maar ik wel.
2: Ja. Hallo. Hallo. Hola, buenos dias.
3: Hi. Hola.
2: Ni hao ma.
3: Hallo.
4: Adi.
3: Yo, baby.
4: Dit is de
5: Formidable.
6: Formidable.
1: Kwam net niet uit.

0: luistert naar de radio. Radio! De radio staat aan. Jouw radio. Badapam. Met straks de volgende onderwerpen. Maar eerst verkeersinformatie. De A4 is afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd twee keer de A5 te nemen. Dan heb je ook een A4.
1: We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee.

0: Nog even een paar afkondigingen. Ja. Backsloot van Ron Turner luisteren we ook nog naar.
1: Ja, mooi.
0: En daarvoor hadden we Formidable van Stromae natuurlijk.
1: Uit België.
0: Uit België, ja.
1: Ja.
0: Ja, er zit de eerste uur er alweer op, Aart.
1: Ja, we gaan wel lekker uit met de Queen of Disco.
0: Ja, Donna Summer. En dan horen we elkaar dadelijk allemaal weer terug.
1: Na het nieuws.
0: Na het nieuws.
1: Oké.
0: Voor het tweede uur Fred's Music Mix.
1: En de volle uur. Volle twee uren.
0: Ja.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan 1 uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de volle

0: Twee uur.
1: Het French kan wel, hè?
0: Ja, het kan kort, want je hoort het hele dag door. Hetzelfde.
1: Heb je gelezen in de krant?
0: Ja, van Henk Westbroek, hè?
1: Ja, hij is getrouwd, man.
0: Hij is getrouwd, ja.
1: Met zijn eigen vrouw, hè?
0: Ja.
1: Daar woont hij al 663 jaar mee.
0: Ja.
1: En nou, eindelijk getrouwd. En weet je hoe zijn vrouw heet?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Dat horen we op het eind van deze plaat.
0: Oké. Okay.

0: toch nou, weet het, Julia, hè?
1: Ja, dat ja mooi, hè?
0: Leuk.
2: Ja, daar heeft hij al heel lang verkering mee, hè, met Julia. Ja, ze Engelse dame, trouwens.
0: Oké.
2: Okay, okay. Komt uit Engeland, dus English kan je lady, zeggen.
0: We gaan luisteren naar de zoon van een Italiaanse ijsverkoper.
2: Ja.
0: Chris Ria.
2: Is die een ijsverkoper?
0: Zijn vader was een Italiaanse ijsverkoper.
2: Was hij in Zwitsers wel vrij, waarschijnlijk. Maar dan kunnen jullie zijn auto naar kerstmis rijden.
0: Soft ijs kan, hè, in de winter. Soft ijs kan. Is toch al gesmolten.

0: luisterde naar Atlanta, Lil Feet uit Los Angeles van een album Let It Roll uit 1988.
1: Heb je ook grote voeten?
0: Nee, alleen Lil Feet.
1: Alleen Lil Feet. Er was een man, hè, die had altijd een beetje ruzie met zijn vrouw. En die zegt, ik ga die jongen die de zwembad doet, ga ik ontslaan. En zijn vrouw iedere keer zeggen, nou, en dat ging al een tijdje zo terug. Die man zegt op een gegeven moment, zegt hij, nou, ik ga vandaag de poolboy ga ik ontslaan. Hij zegt, waarom dan? Hij zegt, we hebben helemaal geen zwembad.

0: John Sebastian, hè?
1: Ja.
0: Gitarist.
1: En er zat ook die keyboardman, die zat er ook altijd zo'n beetje met die lange haar en die bril op. Die zat dan zo'n beetje zo op de rand van het podium zo'n beetje keyboard te spelen.
0: What a day for daydream, ja. Love in Spoonful. Ja. Nou, de volgende artiest, ja. Als ik dan zeg, de zangeres Hendrika Sturm.
1: Geen idee.
0: Nee, nou, dat is dus Rita Corita, dat was haar artiestennaam. Die scoorde in 1958 een blijvende hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. En dat werd geschreven door de accordeonist en componist, wie kende nog, John Woodhouse.
1: Van Woodhouse,
0: ja,
1: zegt mijn plunker.
0: Even gesmaald achter, achter die trekzak. En de tekstschrijfster Truus Koopmans, wie zou het anders moeten geschreven? Maar het is wel een leuk verhaal, want ze trad ook met een man op, hè? Dat was een accordeonleraar. Koen Ooms. En als duo Co-Rita. En zo is het Rita Corita geworden. Dus dat is wel een leuk weetje. Wat ik ook niet wist, daar zit ik hier te bekijken, is dat ze ook aan het Songfestival meegedaan hebben in 1962. Met het liedje Carnaval. En daar haalden ze zelfs de vierde plaats mee. Kun je nagaan. Hè? Dus,
1: ja, maar dat was een rare tijd toen.
0: Kopje koffie. Dat bleef er hele verder.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: En daar zijn we weer. Ja. Verrassend lijstje hebben we deze week. Om te beginnen is Les Gray en zijn mannen. Die we later, na deze eerste hit, kennen van Dynamite en The Cat Crept In, onder andere. De eerste van Mutt, want daar hebben we het over, is Crazy.

0: Gaat mij niet zoveel van bij, hoor, van deze plaat toen hij in Nederland een liedje was.
1: Producers duo, Nicky Chin en Mike Chapman. En die gaan we dadelijk, maar ik ga je eerst vertellen wat er nu komt, hoor. Maar die gaan we dadelijk nog een keer horen, niet meer als producers van Sweet.
0: Ja, Chin & Chapman, dat was een merknaam, hè?
1: Ja. Ja, die bracht heel veel Britse band naar het podium. Hè?
0: Wat heel lang naam gedragen is, was de toen enige platenwinkel in Soest. Dat was de Gouden Snaar. Mm-hmm. Van Sjaak Meder, en die woonde schuin tegenover ons in de straat. Maar de winkel was natuurlijk gewoon in het dorp. En die zei altijd, ik kan me nog herinneren dat jullie, of jij in dit geval, dat was ik dus, de winkel binnenkwam stormen. Daar top op. En ik zeg, enige wat je uit je bracht. Mutt, dynamite. Nu, mutt, dynamite. En dat heeft Sjaak Meder heeft het al jaren gezegd. Hey, Art, Sjaak, of mutt, dynamite. Okay. Volgende dan. 10cc.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: heel goed luistert.
1: Dan weet je hoe het nummer is. Hè?
0: Ja, dan hoor je ook de genialiteit van Godly & Cream eronder in. Daarna van 10cc. Prachtig plat. Next is eentje weer van Chin & Chapman, zoals al aangekondigd. Dit is The Sweet.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: gaat zoeken op, Spotify, de glamrock en de glitterperiode.
1: Bubblegum pop.
0: Ja, nou, bubblegum, dat was nog, dat was eigenlijk meer met de Babysitter Rollers en zo, weet je, die periode.
2: De babysitter Rollers.
0: Oké. Alweer het laatste van het blokje. De Yardbirds.
2: Ja, de Yardbirds. Dat is ook een leuke. Want het leuke nou is, dat is het nummer waar we naar geluisterd is, For Your Love. En dat is weer geschreven door Graham Goldman. En die hebben we hiervoor gehoord met Donna. Met Tennessee.
0: Dus Goldman en Sax.
2: Het is één grote incestueuze doorbraakhits nummer.
0: Is dat van Goldman en Sax?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, het is wel leuk dat Eric Clapton die verliet, dit nummer werd gereleased. En daarna verliet Eric Clapton de band. Ja. Want hij vond ze, de Yardbirds dus, hij vond ze te commercieel. En zijn opvolger was ook niet de minste. Dat was Jeff Beck.
0: Ik denk dat Eric Clapton gewoon degene is met de meeste bands achter zijn naam.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: Soul Sister, Through Before You Started. En dat is een Belgische band, hè, rond Jan Leijers en Paul Michiels.
1: Dat is geweldig.
0: 1990, album Heat.
1: Echte blazers erbij.
0: Ja, ja, ja, ja, maar die Leijers, Jan Leijers, die werd later ook nog bekend als televisiepresentator.
1: En een goeie.
0: In België.
1: Ja,
0: maar in Nederland hadden we ook een band, hè, die mag er ook zijn. En jij weet al wie dat zijn.
1: Hebben die wel eens op de vulkaan gedanst? Of
0: nee,
1: zo?
0: Nee, wel op de dijk.
1: Op de,
0: ja?
1: Achter de dijk of voor de dijk?
0: Nee, hoe heette die dijk?
1: Ik weet laat het dan vanavond maar gebeuren.
2: En dan komt

0: Wait for me, Bob Seger.
1: En geen Silver Bullet Band.
0: Nee, dit was zonder de Silver Bullet.
1: De solo van... Het is wel knap. Ik realiseer me net... Ja, dat is eigenlijk dat wij een prestatie van ongekende grootte hebben geleverd.
0: Wanneer?
1: Nou, nu net vanmiddag een uur en drie kwartier niet over het weer gehad.
0: Ja, dat is wel ongelooflijk.
1: Zullen we het daar eens weer over hebben nu?
0: Ja, nou, laat maar over hebben, want we hebben het Niels ook gemist. Dus we weten ook niet wat voor
1: we zijn toch wel echt Nederlanders? Kom op nou. Ja. Dus is het een
2: nou, het is
1: vier
2: nou weer,
1: maanden...
2: Het is nou weer but weer, zeg maar.
1: Vier maanden zomer. Nou, zeiken. Ja, en dan begint het te regenen. En wat denk je? Niemand zeikt erover.
2: Nee. Krijg je dat weer? Ja.

0: Het is Rain, het is van de Beatles, heb je wel gehoord natuurlijk. En ja. Het was de B-kant van Paperback Writer, de single. En geschreven door John Lennon. Wat wel apart was, ik had het eigenlijk van tevoren moeten zeggen.
1: Nou, waarom?
0: Had je naar kunnen luisteren. Oh. Is dat, dat geluid, en dat deden ze later wel meer. Daar wordt die, dus Lennon, zijn zang, hè, die wordt achter ze voren gedraaid.
1: Oh.
0: Hebben ze al meer gedaan, hè? Dus dat is een soort studio sessie geworden. Maar het leukste is, jij zei het tegen mij, van die hoor je nooit op de radio.
1: Nee.
0: Weet je waarom?
1: Geen idee.
0: Nou, Ringo Starr die beschouwde zijn drumwerk op Rain zelfs als een van zijn beste prestaties.
1: Ja
0: dan dat, weet je het
1: dat,
0: wel.
1: Dat is een momentopname van Ringo.
0: Dan hè? Weet je het wel. We gaan naar iets anders luisteren. Dat is wel leuk, want het is de Allman Betts Band. En dan zou je zeggen de Allman Brothers Band. Ja, dat klopt ook wel, maar dit is de Allman Betts Band. En dat zijn de zoons van Devin Allman en June Betts. Sorry, van Greg Allman en Dickie Betts. En de zoons zijn dan Devin Allman en Dwayne Betts. En daarvoor is het de Allman Betts Band. Down to the River.
1: Kan ik nog één keer zeggen?
0: Ik ga het nog één keer herhalen. Even lekker genieten. Een klassieke Allman Brothers geluid.

0: authentieke Allman Brothers geluid hoorde hier door de zoons van hun. Dat is dan mooi. Maar u zit er alweer op, Aard.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Het is weer voorbij gevlogen.
0: Zeker.
1: Na een hoop weekend drukte met hockey, wereldkampioenschappen, competitie, voetbal, roeien en Formule 1 natuurlijk. Het is een druk weekend. Maar ik vreug me er wel op.
0: Ja.
1: Maar dan mogen de mensen misschien naar huis. En misschien is het ook wel weer goed weer. En
0: dat weet je
1: allemaal niet. Hè. We gaan er wel van genieten in ieder geval.
0: Ja.
1: Hoop sport, hoop lol.
0: En we wensen natuurlijk ook iedereen weer beterschap.
1: En tot volgende week.
0: En dat doen we dan onder een muziekje van... Hoe noemen we het tata? De tata.
2: FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: bonjour.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: Dit is de Flevo
3: Ziekenomroep

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
2: Each time I see a little girl of 5 or 6 or 7, I can't resist a joyous urge to smile.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxi Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksi Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Psychomroep.

0: gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksii Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorg over inflatie en de economie vergrootte. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: daar was hij weer hoor. De opkikker van de maand. Augustus.
1: Ja.
0: Yes.
1: Door jou uitgezocht.
0: Ja, de Holiday Rap van MC Mike G en DJ Sven. Lekker gezellig, een beetje vakantiemuziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uit de jaren 80, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, leuk.
1: In één keer goed.
0: Ach.
1: De muzikale vaart. Tot 10 uur zijn we bij u. En jij bent Jan van Deunen.
0: En jij bent Peter Bakker.
1: En we gaan met z'n tweeën weer bezighouden tot 10 uur. En dat wordt een muzikale vaart, zullen we maar zeggen. Hè?
0: Ja, en die gaat ontzettend snel, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: En wat we op de achtergrond horen zijn nu de drums van ZZ Top. Oftewel de drummer Frank Beard. En die is ons helaas ontvallen.
1: Ja, en hij had er zin in toen.
0: Toen wel, ja. Jammer, 77 is hij geworden. Maar goed, een hele goede drummer en een hele goede band. ZZ Top met Gimme All Your Lovin'.

0: Ja, we hebben er allemaal een keer een beetje last van, hè?
1: Nou, niet een beetje last van, een heleboel last van. Irritant, zeker. Irritant.
0: De Almere Blues en de Rode Golf. Hè?
1: Ja, nou, ongelooflijk.
0: Want de Groene Golf, die werkt niet.
1: Nee, die zal ook nooit gaan werken, ook ben ik bang.
0: Ja, dat is een beetje vervelend. Maar goed, dat was een stukje vreemdwerk. ZZ Top en Gimme All Your Lovin'.
1: Dat was ook een heel klein beetje vreugelwerk.
0: Dat was ook een beetje vreugelwerk.
1: Een beetje lange intro met de drums, maar goed, hartstikke leuk gevonden wel.
0: Ik denk, nou ja, we moeten even wat langer doorpraten. Dan,
1: ja, maar we hadden nog langer door kunnen praten.
0: Ja, dat had nog wel kunnen. Maar dat maakt ook niet uit.
1: Wel nee.
0: Nou, dat was het.
1: We gaan weer naar huis.
0: We gaan naar huis. Nee, we gaan het hebben over de Boulevard of Broken Dreams.
1: En wie gaan erover zingen?
0: Green Day.
1: Oké.

0: Nou, dat moet het dus helemaal zijn, hè? Flair, door het oog van de nacht. Nou, ik vind het een beetje Goldband-achtig lijken. En ik vind het eigenlijk, ja... Ja, het vroeger dat programma Top of Flop. Ik zou dus wel die toeter laten klinken. Wegwezen.
1: Ja?
0: Ja, echt wel.
1: Die zou je laten klinken.
0: Maar goed, nu sta ik natuurlijk tegen een hele hoop haren in. Dus dat is ook niet echt...
1: Nee, dat zou ik ook niet doen.
0: Nee, dus dat was Door het Oog van de Nacht van Flair. En daarvoor hadden we Boulevard of Broken Dreams van Green Day. En zijn we allemaal weer een beetje wakker geworden.
1: Nou, ja? Daar werden we flink wakker van. Nou, maar naar... wat is het? De jaren 70, hè?
0: Ja, Dancing in the City.
1: Hé, hey, joh.
0: Oh, nee, Hitching a Ride van Vanity Fair. Ja, dat gaat ervoor.
1: Hitching a Ride.
0: Ja, ik zie het. Ik wil nog sneller, hè. Het is bijna 8:30, dus ja.
1: Oh ja, je wil naar 8:30 toe.
0: Ja. Ja. Dan kunnen we een mooie muziek draaien.
1: Ja.
0: Hè? Nou, zitten nu een lijntje te genieten op de bank.
1: Dat doen we nu Hitching a Ride.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar de verzoekplaat.
0: Ah, kijk, dat bedoel ik. Ja, nou, komt mooi uit. Toch? Precies 8:30.
1: Ja, precies. Hier is die.

0: Er is dan weer zo'n Braziliaanse zanger die hier in Nederland eigenlijk helemaal niet aan de weg timmert. Het wordt hier helemaal niet verkocht eigenlijk. Ja, wij hebben toen in de tijd dat we de winkel hadden, hebben we daar heel veel van verkocht. En dat is Alexandre Piret do Nascimento. En wij hebben daar inderdaad echt heel veel van verkocht. En deze is aangevraagd door natuurlijk mevrouwtje Henriette. En ja, uiteindelijk vind ik het wel een heel goede keuze. Heel mooie zanger. Amma Mee was het nummer. En speciaal voor al het personeel. En natuurlijk voor de zieken die op bed liggen.
1: Ja, Amma Mee.
0: Of naast het bed zitten.
1: Wat betekent dat?
0: Dus ja, dan ga je me nu wat vragen.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Ja.
0: Daar heb ik niet naar gekeken.
1: Niet?
0: Nee.
1: Jammer.
0: Maar het zal iets met liefde te maken hebben.
1: Vast wel.
0: Ongetwijfeld.
1: Nee?
0: Ja.
1: Ja,
0: maar ik denk, als ik even wacht krijg, dan krijg ik een appje van, dat, zo heet dat. Dus ja, dat verwacht ik wel eventjes.
1: Dan wacht je wel even.
0: Ja.
1: Dan gaan we niet op wachten.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: We gaan gewoon verder met Dancing in the City, toch? Nu?
1: Dan even in de stad dansen.
0: Goed zo.
1: Doen we met Marshall Hain.
0: Mm-hmm.
1: Dancing in the City dus.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Er zijn mensen die denken nu van, maar dit ken ik toch? Dan zingt hij over Mandy.
1: Ja.
0: Maar dit is Brandy.
1: Ja, dat gaat natuurlijk over drank.
0: Dit zal wel over zuipen gaan.
1: Ja, ja, dat
0: is Scott English, dat was het origineel trouwens. In 1971 heeft hij dat geschreven. Mm-hmm. Hij vond het nodig om in 1972 een re-recording te doen.
1: Ja.
0: Die klinkt eigenlijk hetzelfde. En Barry Manilow die had in 1974 denk ik een hit met Mandy.
1: Dat klopt helemaal.
0: En dat was veel mooier eigenlijk. Nou ja, ik denk ik ga hem toch een keer laten horen van Scott English. Ja. Brandy dus. Daarvoor Tony Marshall en Kom, Keep Meer Deine Hand. Vind je Duits?
1: Niet te verwarren met het nummer wat de Beatles ooit in het Duits hebben gedaan. Het is ook precies hetzelfde. Kom, Keep Meer Deine Hand.
0: Oh ja, die had het ook. Ja, die had,
1: I Wanna Hold Your Hand.
0: I Wanna Hold Your Hand. En die hebben ze in Duits toen gedaan.
1: Ja. En ze liep die. Ze liep die. Ja. Oh, het is wel leuk uit trouwens. Maar goed.
0: Hè?
1: Nee. Dat kan ik voor woensdag gaan gebruiken.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan hoef ik er niet over na te denken.
1: Nee.
0: Dan doe jij het al. Marshall Haynes. Heen daarvoor. Marshall Haynes zonder S. En Dancing in the City was een grote hit. Daarna ook nooit meer wat van Marshall Haynes gehoord, volgens mij.
1: Nee, het was een eendagsvlieg.
0: Het was echt een eendagsvlieg.
1: Een one-hit wonder.
0: Dus. Ja. Hé, wat gaan we doen?
1: Wat het leven toch zo mooi kan zijn.
0: Ja, van Jan Bichel.
1: Ja.
0: Hier is die. Even lekker fluiten.
1: Hop.

0: Leo Sayer.
1: Ja.
0: Van het album Stormy Weather.
1: Uit 1978.
0: Ja.
1: Ja.
0: We vullen elkaar goed aan. Hè? Het heette Dancing the Night Away.
1: Ja.
0: En niet Stormy Weather. Want dat was het openingsnummer van het album. En dat staat hier wel, maar dat is het niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: We gaan nog en even... hij doet het nog steeds, hè?
0: Hij doet het nog steeds.
1: Hij heeft een nieuw album uit.
0: Ook nog?
1: Ja, 14 augustus uitgebracht. Het heet Return to Paradise.
0: Oh.
1: Ik heb hem even geluisterd en het is echt Leo Sayer.
0: Ja.
1: Maar er staat één nummer op dat hij beter niet kunnen doen. Maar goed, voor de rest is het een heel goed album.
0: Oké, gaan we dat ene nummer even opzoeken. Dit is Danny van Kid Haven.

0: En als u dan denkt, de stem komt me bekend voor. Ja, ik heb het al eerder gehoord. Ja hoor, dat klopt. Ja. Want het was Marshall en Heen. En nu dit nummer soms onder het nom van Kit Heen.
1: Ja, Danny.
0: Ja, Danny.
1: Dus dat was de laatste vocaal in het eerste uur.
0: Dat begreep ik al half.
1: Zo hard gaat het weer, hè?
0: Ja.
1: Dus we gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug voor het tweede gedeelte.
0: Ja, gaan we doen.
1: Tot zo.
0: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur.

0: Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden, de wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep met de Muzikale Vaart.

0: Maar even het koortje wegsturen, hè?
1: Ja.
0: Dan hoor ze hier de deur uit en dan linksaf en dan staat de koffieautomaat.
1: Zo is dat.
0: Nee?
1: Lekker hoor.
0: Ja. Was jij weer, hè? Met Teddy weer.
1: Teddy weer, ja. Dat is een alter ego, John Omaro.
0: Moet je niet zeggen, joh.
1: Jawel.
0: Het is radio.
1: Het is radio, maar ja. Ze kunnen toch de RDS meelezen.
0: Ah, ja.
1: En dan zien ze John Omar staan en denken ze bijna, wie is dat nu weer?
0: Wat is dat nou weer
1: voor een akel? Nou goed.
0: Ja, nee, dat, ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, ja. Ik hou me op de vlakte, dat betreft. Ja, dat ga ik niet doen.
1: Nee.
0: Ik ga even een stukje orgel spelen.
1: Doe dat maar.
0: Ja. Even zo. Dan kunnen we er even overheen praten dat het een tweede uur er is, tot 10 uur.
1: Ja. Nog even met de muzikale vaart richting de klok van 10. Zoals jij dat altijd mooi kunt zeggen.
0: Ja, mooi hè? Ja. Nou zeg jij het.
1: Nou ja, ik denk ik ga het eens een keertje van je pikken. Oh.
0: Wat ben je nou aan het doen?
1: Ja, er valt weer wat.
0: Ben je aan het spuren?
1: Daarna wel.
0: Jan van Heunen, die hoorde u.
1: Peter Bakker, die hoorde u net ook.
0: Ja.
1: Nou, dan zouden we weer met z'n lekker met z'n tweeën.
0: Met z'n
1: dan gaan we een uurtje lekker doorrommelen.
0: Zo is het, ja.
1: En dat gaan we ook doen met Bonnie Tyler, hè?
0: Ja, 40 dagen is onderweg geweest, hè? Van overlijden tot begrafenis.
1: Raar, hè?
0: Weet je hoe dat komt?
1: Nou, vertel.
0: Ze is in Portugal overleden.
1: Ja.
0: Oh. En daar moeten er allerlei papiertjes moeten gedaan worden.
1: Ik heb dat inderdaad.
0: Dat zijn ambtenaren. En de ambtenaren in Portugal, die zijn toch wat minder snel als dat.
1: Dus ze heeft daar gewoon lekker lang...
0: Geen idee. Ja. Dus voordat ze terug was in Wales... moesten er nogal wat papieren ingevuld worden.
1: Niet te geloven.
0: Dus dat was het hele probleem.
1: Nou,
0: neem niet weg dat het triest blijft dat Bonnie Tyler niet meer onder ons is. Maar goed, wel een mooi nummer gevonden. Sometimes When We Touch.

0: oude Vandaagenclub. Oh nee, de Rolling Stones waren dit natuurlijk.
1: Maar het is wel weer een lekker nummer.
0: Ja, het is die, op en top Rolling Stones. Ja. Je hoort wel een klein beetje aan sommige uitspraken van Mick. Inderdaad, dat hij wat ouder geworden is.
1: Ja, maar dat kan ook niet anders als je over de 80 bent.
0: Ja, precies. Maar bij sommige hoor je dat, sommige nummers hoor je dat dus helemaal niet. Maar dit nummer toch wel een klein beetje. Maar in ieder geval typisch Rolling Stones van hun laatste album. En dat heette Back in Your Life. Het nummer dan, hè?
1: Ja.
0: Sometimes When You Touch van Bonnie Tyler staat daarvoor. En jij zei gelijk van, oh, maar dat is van een ander.
1: Ja, Den Hill. Is even, ook zo'n one-hit wonder geweest, hè?
0: Ja.
1: Ik heb ook niet echt veel andere nummers gemaakt. Wel gemaakt, maar is geen hits geworden uiteindelijk.
0: Nee.
1: Ik heb toen de tijd wel meteen ook de LP gekocht van Den Hill.
0: Oké. Okay.
1: En het was erg goed, trouwens.
0: Ja. Maar dit was dus de uitvoering van Monitor.
1: Ja, okay. Voordat de mensen denken van, waar hebben we het nu weer over?
0: We hebben het nu weer over. Wat gaan we nu krijgen? Nou, we gaan de Beatles krijgen.
1: De Beatles?

0: De tune van Big Brother uit 2002. Morgen weer een dag gezongen door Quincy Schelvis. En daar kreeg hij landelijk bekend daardoor door met grote overmacht de verkiezing van de titels om voor de eerste Big Brother serie te winnen. En dat is ook het enige wat hij gedaan heeft, want dat was een landelijke bekendheid voor even.
1: Ja, en nu is hij alleen nog maar bekend in zijn eigen kringetje.
0: In zijn eigen kringetje, vooral in Amsterdam. Maar wel een erg goede zanger. Moet ik echt even toegeven. Die jongen die heeft ook regelmatig bij ons zijn singeltjes gepromoot. En ook voor de deuren opgetreden. En zag het altijd zwart van de mensen. En dat bedoel ik gewoon ook letterlijk, hè? En figuurlijk.
1: Ja. Maar zo.
0: Ja.
1: Was het in de winter?
0: Ook.
1: Zwarte jas aan.
0: Ja, hij zat altijd zwarte jas aan. Nee, maar hij heeft het. Gewoon jammer dat ook weer zo'n jongen. Dat hij dan gewoon niet echt goed doorbreekt. Dan heb ik ook hetzelfde met Robert Leroy. Precies hetzelfde.
1: Moet ik nog een stukje orgel spelen?
0: Nee joh, we gaan doen. Van Roemens, anders praat ik veel te veel.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ik ga wel even een stukje orgel spelen hoor. Ik moet mezelf toch een beetje bezig houden.
0: Ja, tuurlijk. Ik zit weer op mijn praatstoel vanavond.
1: Ja, gaat best, ja, gaat best goed hè. Hun laatste singeltje was dat van de Roubets.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Baby I Know. Is het niet echt een hit geweest?
0: Nee.
1: Althans niet in Nederland.
0: Heb ik wel eens verteld dat ik ze ook live heb mogen meemaken?
1: Ja, heb je wel eens verteld. Ja. Je mag het toch wel een keer vertellen. Ga ik even vertellen.
0: Ja. Ach, weet je, dat had ik direct die winkel nog. En dan kon je gewoon zoveel... Daar hebben we zoveel leuke dingen meegemaakt. En ja, dat mis ik toch af en toe wel een beetje hoor. Die optredens van al die gasten. En ja, gewoon leuk. Maar goed. We gaan hem draaien. Baby I Know.
1: Oh, Roberts. Ja, oké. Okay.

Ik wel, hè? Dank u wel. Er was eens een klein jongetje. Dat als men hem vroeg wat hij later wilde worden, stevast antwoordde: ik wil wetenschappelijk onderzoeker worden. Onderzoeker van de Nederlandse taal. En dit, dames en heren, werd zijn allereerste proefschrift. Het was ochtend in het grote Spreukjesbos. Spreukjesbos? Spreukjesbos. Een spreukjesbos is een bos dat vol zit met spreukjes. He, zoals bomen, waardoor men het bos niet meer ziet. Onkruid dat men niet vergaat. Vogeltjes die zingen zoals ze gebek zijn. En één zwaluw. U begrijpt wel dat in een spreukjesbos de ochtendstond goud in de mond heeft. En Hans en Grietje waren dan ook al vroeg uit de veren. Hans zei: Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Een beetje een rare zin, hè? Hans zei: Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Een hele aparte zin. Hans zei: Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Heel apart. Hans zei... Hans zei Grietje... Ja, taalwetenschappelijk gezien luistert de plaatsing van leestekens akelig nou. Want één verkeerde komma of letter maakt zelfs van Jezus nog een ketter. He, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen in zo'n spreukjesbos. Doe niet zo gek, Grietje, zei Hans, een rokje. Je bent toch mijn broertje en niet mijn zusje. Ja, u lacht, maar dat was waar. Hans, dat is waar, Hans en Grietje waren broertjes van elkaar. Jazeker, ze waren broertjes van elkaar. Hans en Grietje, titulair. En bovendien, Grietje, zei Hans, houdt een mooie weer geen stand. Alle weeranalyses wijzen op onweer in de middag. Dus is het zaak dat we zo snel mogelijk aan de slag gaan met ons veldonderzoek. Twee zielen, één gedachte, en daar gingen ze. Nieuwsgierig als ze waren, namen de broertjes titulaar alles van het spreukjesbos goed in zich op en maakten overal notities van. Zo was midden in de grote bos een boer oude koeien uit de sloot aan het halen. Toen ze even later bij een paar hoge bomen kwamen die veel wind vingen, wist Hans te vertellen dat het mammoetbomen waren. Mammoetbomen, zei Hans, kunnen een hoogte bereiken van wel 120 meter. Mits je ze niet te diep poort. Maar het meest interessante moest nog komen, vonden de jongens. Het onweer. Het weer was er een stuk slechter geworden en er stond er ook een stevige wind. Bij een klein huisje aangekomen schuilden ze even. Achter een raam van het huisje zat een oude toverheks, uitdagend met een elektrische ladyshave haar bikinilijn bij te werken. Wat doen twee jonge jongens midden in het spreukjesbos? Kraste de oude toverheks. O, mevrouw, grapte Grietje. We hebben anorexia en zijn hier toevallig komen aanwaaien. Nou dat is echt Grietje, hè. Dat is nou echt Grietje, altijd van die ongelukkige beelden gebruiken. Ik zou maar maken dat ik thuis kwam, jongens, want er is onweer op komst. Jawel, mevrouw, maar wij vinden onweer juist een machtig interessant verschijnsel. He? Wetenschappelijk gezien. Wetenschappelijk gezien. Nou, wij hier in een spreukjesbos houden er niet van. Onweer. Het begint wel flitsen, maar het eindigt altijd met gedonder. Jawel, mevrouw, maar dat is voor ons van de wetenschap nu juist zo interessant, hè? Bij onweer moet je namelijk tellen. Oh, jawel. Nee, wat jawel. Echt, mevrouw, je moet tellen. Tellen? Ja, mevrouw, bij onweer moet je tellen. Je moet tellen vanaf het moment dat je de flits ziet tot het moment dat je de donder hoort. En als je dan het aantal tellen deelt door de afstand waarop het onweer van je verwijderd is, dan weet je precies hoe snel je geteld hebt.
Nou ja, daar heb je maar aan wetenschap. Het gaat me allemaal veel te snel, jong mens. Ik ben ook al aardig op leeftijd, moet je weten. Oh, hoe oud bent u dan, mevrouw de heks? Hoe oud ik ben? Dan vraag je me waar. Weet je, vorig jaar, hè? Vorig jaar werd ik 99. En dit jaar word ik 94. Ach, kom mevrouw, vorig jaar 99 en dit jaar 94? Ja, jongens, ik ga hard achteruit. Ja, kom mevrouw, niet zo somber, hè? Grietje en ik hebben vorig jaar nog een onderzoek gedaan. En uit het onderzoek is gebleken dat toverheksen in 1996 gemiddeld 7 jaar later doorgingen dan in 1989. Nou ho, gemiddeld, hè? Het is wetenschap, dat is altijd gemiddeld. Jawel, maar in een spreukjesbos weet je maar nooit. De een zijn dood is hier namelijk de ander zijn brood. Weet je, jongens, de dokter hier, hè? De dokter probeert me al jarenlang euthanasie aan te praten. Ik zei, nee, dokter, nee. Pas als ik zo ver ben afgetakeld, hè, dat ik in mijn eigen uitwerpselen lig, mag u bij mij een pilletje overwegen. Norris schijnt er goed te zijn. Zei Hans. Mevrouw Norrit. Zo vanaf. Jawel, maar ook zonder Norrit maak ik het niet lang meer, klaagde de heks. Want wie staat op het rolletje, die kost het in een spreukjesbos een balletje. Ach, kom mevrouw, ze zeggen toch ook altijd krakende wagens lopen het langst. En hoop doet leven. Ach wat, hoop doet leven. Vandaag nog goed, monna dood. Een enorme bliksemflits verlichtte het spreukjesbos. Terwijl Grietje enthousiast begon te tellen, zakte Hans doorlok getroffen op de grond. Zijn laatste woorden waren: de dood komt altijd. Zijn laatste woorden waren: de dood komt altijd. Zo, zei de heks, dat was wel heel onverwacht. Waarmee ik de spreukjesboek alweer bijna sluiten moet. Bijna sluiten moet. Want één laatste spreuk nog heeft u te goed. Nadat Hansjes dood aan de familie was gemeld, heeft die familie een mooie advertentie opgesteld. Geen bezoek, geen bloemen. We hebben de liefste geld.

0: We hebben even gelachen, hè?
1: Ja. Ja, het was best wel een beetje grovig, hè?
0: Wel, maar wel leuk.
1: Maar dat is helemaal vinkers.
0: Ja, wel heel leuk.
1: Soms een beetje...
0: Ja, maar wel grof, maar leuk grof.
1: Ja.
0: Niet dat wat we vorige week helaas hebben gedraaid van Theo Maassen. Dat,
1: ja, was een beetje minder.
0: Ja.
1: Want Hema Vinkers dus met het Spreukjesbos. En daarvoor hadden we nog Roberts met Baby I Know. En u hoorde natuurlijk net Vicky Leandros met Ich hab die Liebe gesehen. Ik wilde eerst eigenlijk geven, ja, die Peter die is flauw. Maar ik denk, dat doe ik me niet.
0: Ach, gaat.
1: Ja. Ja, helemaal door wat.
0: Ja.
1: I heard it in a love song van Marshall Tucker Band.
0: Leuk, hè?
1: Ja, ik denk het.
0: Ja, dat is, ja, ik bedoel, ik had vroeger die LP Caroline Dreams in 1977. En daar is dit een single van afgetrokken. En dat, ik vond het wel geweldig altijd. Het is een van de weinige country groepen waarvan ik zeg, ja, dat vond ik hartstikke goed.
1: Dat vond je wel leuk.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, hier is die.

0: In them old cotton fields back home. Nummer geschreven in 1940 al door Led Belly.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, en een klein hitje geweest in 1961 door de Highway Man. Maar ook door heel veel artiesten ook weer gecoverd. Onder andere door Harry Belafonte, Creedence Clearwater, The Seekers, Johnny Cash, Buck Owens, nou, noem eens maar op. En Elvis heeft het ook gezongen in, in de film Elvis, That's the Way It Is.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Je vergeet er nog één, die heeft het ook gezongen.
0: En dat was?
1: Die Oostenrijker.
0: Die Oostenrijker. Oh, die...
1: Ja, ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Met die pukkel bedoel je toch?
1: Nee, die niet. Die nee, niet. Dat is een Duitser.
0: Nee,
1: dat is Peter Maffay. Nee, die is niet. Nee, Udo Jürgens.
0: Udo, ja, die Udo.
1: Jürgens, die heeft het ook nog gezongen. Ja, Cotton Fields. Hmm. Highwayman, niet te verwarren met de Highwayman die later nog een keer is gevormd. Dat is dan een hele andere Highwayman. Hmm. Dat was Willie Nelson.
0: Johnny Cash.
1: Johnny Cash, Chris Christopherson.
0: Chris Christopherson en...
1: En er was er nog één.
0: Ja.
1: En die weten we dan ook weer niet. Ja, we moeten er ook niet over beginnen als we dat niet zeker weten.
0: Nee,
1: ja, maar in ieder geval, dat was toen... die hebben ook toen... nou ja, goed. Laat maar zitten.
0: Dan draaien we misschien later een plaatje draaien, toch?
1: Laten we maar eens een andere keer een plaatje van draaien van de Highwaymen. Van die mensen dan allemaal.
0: Die mensen.
1: Dan weten we wel wie dat allemaal zijn. Lee Towers staat nu klaar. It's raining in my heart. En inmiddels regent het ook buiten. Dus wel lekker voor ons. Ik hoop dat het als de herhaling is, dat het dan weer een klein beetje zonnig is als u naar buiten kijkt. Maar nu is het donker en regen. Ja. Lee Towers.

0: Weet ik niks van mij, niks te vrezen. Ik moest er even kijken. Pas op. Mijn naam is Haas en ik weet. Mag niet, hè?
1: Nee, dat mogen we nog allemaal niet. Nee. Nee. Hey, het zit er weer op, hè?
0: Ja, het zit er weer op, jongens.
1: Ja, het is weer gebeurd. Met de donderdagavond, althans hier bij de Flevo Sigma Moeten live uitzending.
0: Ja.
1: We hebben het weer met plezier voor u gedaan. Wens u voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En als u naar de herhaling luistert, dan gaan we op deze weg. Want doen we er een beetje stemmige muziek achter.
0: Zo is dat.
1: Kan ons het schelen.
0: Ja.
1: Wat wou ik ook alweer zeggen? Oh ja. Als u naar de herhaling geluisterd hebt, dan zou ik zeggen, maak er vandaag weer dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren gewoon naar de Flevolandse Omroep.
0: Heerlijke non-stop hebben we nog en heel veel programma's.
1: Ja. Gaan we niet allemaal opnoemen.
0: Nee, dat gaan we dit keer niet doen.
1: Nee.
0: Nee. Jij wel dat wel... ik er morgenavond ben.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Tot de volgende keer.
0: Hey, tot de volgende keer. Gauw goed.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: I'm just a face in the crowd.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: U luistert naar de Vevo Ziekenonderzoek.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westhoeven effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guys-Pinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden.

0: De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: meer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
1: Hit the beat and take it to the first note.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugziekenomroep, medisch verantwoord.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Chico!